Hadi yaga kiza kwisoko yukuri reka nkomeze gushimira cyane tugeze iki saha 8:29 n'amasegonde 30 kanya gato nyuma amasegonde 30 n'ikiganiro dukingire ibidukikije kangushimire we wakomeje kuduhitamo kandi ugakomeza gukurikiza gukurikirana nako ibi biganiro biko zagushikira aho uherereye hose uhora kumpezagirire kandi ukomeze kugira ibihe byiza.